0: ziet er een beetje lekker vlot en zo uit. Ja. Ja.
1: Ja. Hi, this is Ferry Maat, and it's Pirate Time, a show for good alternative music on Bartpoek Radio 96.5 with Gunnar Leonard.
2: Mr. Paul McCartney.